0: en op in het einde manier sinds nimpen je niet hoe elapa hier wat in Mozambique wordt dan het haar zolig naar zijn jij
1: Radio Mozambique Nampula.
0: Bune wira na Radio Mozambique mo studio mai wampula kumari kabete kusawia santava na makuwa ulele sabado. Bano masipu ahu na rini wakati wa programa ya namwane.

Onako hawira ntovo ireke wira oroteka mahawowi ohira sisovo omtekenliawe pani okalompanchawe okala ohimwetenliawe sana akala omtekenliawe avinyeke ahimeke overeko holo no ireke mi baba okitekela overeko holo no